het einde tempo, als himmlisch hem kwil. In de einde fles, als globale ware streng, geef eens een oor.